Anya gare koera ne he Ania mue umba e de popo hanere ra amo bruche Brecha jaingo kon rang